bitte nun kren kaule. Ja, kun ik sabule. Ja, ba fo kren kaule. Ja, kun ik gra kono ye. Kun ni sa nya be kore. Ja, kun ik gra giri ba. Ja, lili be kore. Ik kon aan die in Europa willen.